0: in Zach, maar dat dan mes je beter zijn. Hè?
1: En ik weet niet waarom dat is. Vliegen ze al er mout, of hoe deed dat is, dat is een goede vrouw?
0: Ja, en dat wat ik denk kan, hè? En de mout is waag, so de verstand degelijk heeft een zeer grote invloed op zijn karp, op zijn fysische karp, hè?
1: Ja.
0: En wanneer hij verstand niet graag drein dat, of wanneer hij niet moedig is, ik wonder wat dat aan hem zijn karper dat, niet?
1: Ja, dat was recht. Nou ja, we hebben nu lekker meestal de ganze troubles alle erhoven wat de mensen kunnen met de gezondheid hebben, dat met elders alles zit. We gaan nog een beetje van de terrors verreden. Waarom zijn jullie zo zeer hoesje geworden hier? Wat dat op mag de vorm? Heen of dat?
0: We waren een heen programma ontvangen wat met onze gezondheid te doen gaan. Wat lijf?
1: Ja, wat we moeten doen. We zijn zo kennen zo veel van en zijn zo vers en dat is niet.
0: Ja, ik kan er zo weinig van. En al wat ik kan er ik wil gezicht zijn van een stilroof en aanvang en lang wacht te doen. Dat is alles wat ik kan.
1: There you go, yeah.
0: Ah, de tariff, dat is wat andere, niet? Ons ruitjele mond aan de andere grens, dat is wat zeer confused, niet? Dat een weet ik wat van weg de eerste dag wat kijken, naar de linker zie, de rechter zie, daar een heg, daar af. Dat is zeer zwaar. De wat met van te merken, wat de wat aanhouden daar, niet?
1: Nou ja.
0: So, de eerst op eenmaal, dan weer dat, ween dat eten, wordt ook alle tariff kregen. En nu is dat wat zo, dat eten, dat heeft geen tariffs.
1: Oh, oké.
0: Zo weet ik weet. Dat kun was het eten, maar ze weten zeg wij dat frische groens wat we doen, maar ik met hem te doen gaan, dat hoeven we niet. Zo, ik wil het voor proeven recht te zijn. Ik wil het geen weer een aantrekking zijn als andere. Nee, we hebben een deel heina in Ontario, we hebben een deel kuhn, we hebben een deel schwein. Zo, we hebben een deel eten wat we jet uitschakken, niet? Zo, maar ik wil niet weten om dat.
1: Oké. Okay. Ja, wie was met die schief? Wel, ik weet dat hij heeft, zeer veel heeft hij zeer hunsje terras en dat soort dingen, die heeft onze jong nu ook, dan dat met geen onzin. En dat soort dingen zijn gans opgemerkt en zo, ik dacht, wie met die schief, dat de vorm ook een beetje hinderend deed en alles. Wat is er van hun getreden in de te gaan ondersteunen dan?
0: Ja, oh ja. So yeah, for nu is aber okay. I mean, du hast ein Teil andere, nicht? Was das eine, die Corn Parts und Isa. Yep. Wir haben ein Teil Isa in Kanada.
1: Ja.
0: Dort haft den ja alle die je mehr.
1: Ja, ja.
0: Ich weiß nicht, was der Mensch, was der stets schließlich will, wen. Wenn jeder Mal, wenn er so ein Tat, dann kommt die Menschen, die da leben da und so.
1: Ja, ich weiß.
0: Und uns hier in Kanada auch, nicht? Das hält sich meistens mit, wenn man reden da. Das ist einfach, oh man, das ist nicht wahr, viel, die da alle top geworden. Und was einer du kann mit verstehen, weiß ich nicht.
1: Nein, ich auch nicht. Und ans Titus war aufgerannt. Und sei dann schon wird to unsere Tauchierer and hopefully they as uns Programm interessant.
0: Da vielen Dank, schöne. Mir hat das immer schön.